0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hier is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Ja, ja. Goedemorgen, luisteraars. We staan in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. En daarom neem wegdraaien hier vanaf de localiteiten in Drochter, opslagen vanaf de Tippen Boulevard. En voor een groetsverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus nummer uit de 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, Studio Glabro's, Vechtbal NL. Goedemorgen, kom de plaatjes aan.

Ja, goedemorgen luisteraars, we staan in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Goedemorgen alles, is die dan? We bent er weer bij. Groeten de Tosca, naar de Tosca en de Alsen door. Plaat nog die kant de band en luister maar mee meedenken. En plaat nog die kant de band. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u dus reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan die 79. Dus het nummer luidt hier 06 25 35 44 en dan de 79. Zeg, luister mee, komen ze weer aan. Een goeiemorgen. Dan kun je ook even een plaatje draaien van Jarno Wagner. Nou, die is gedraaid door Jan van Doorstwieken. Plaat nog die aan de band en luister ook maar mooi met door. Zeg, luister mee, komen ze weer aan. Een goeiemorgen.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

Ja, goedemorgen luisteraars, we staan in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. En voor een groepsverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. Moest ik de plaat ook inbrengen voor de Palm, de Moezen, voor de Pioneer en ook in voor onszelf hier soort. En natuurlijk ook in voor de Spion uit Dievenbrug. En dan wordt hem aangeboden door Jan en Klaasje. Nou, Jan Kamps, plaat en horen die aan de baan met Klaasje. En die lust er ook maar mooi mee, kerel. Hè. Dus voor een groetsverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Zeg, luister mee, kom eens aan en een goeiemorgen.

Ja, goedemorgen luisteraars, tijdens de verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Goedemorgen, de beltman door de Nieuw-Leuzenplein, hoort die aan de band, hè, de oude beltman. Moet jij er ook weer bij, mijn kerel. En voor een groetsverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan die 79. Dus nummer uit die 06 25 35 44 en dan die 79. Dit is hem, Studio Glabro's, Vechtbal NL. Een goeiemorgen, daar komt de plaatjes weer om.

0: Hier is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1 race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
5: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Ja, goedemorgen luisteraars, staat in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. Graag een plaatje van tussen kroegen en kerken van vader Abraham. En dat wordt aangeboden door de Tosca. En op plaatjes gedraaid, ik hoop dat ze goed is. Ik luister ook maar met de Tosca in Dalsen, hè. Goedemorgen, Glabro's. We zijn er weer bij. Graag een plaatje van de Magic Combo en Trio de Rog. Met Monique, groeten Jan en Herma uit Ommen. Nou, we zullen de bezoek maar straks ook in gedraaid. Rustig ook maar met door in Ommen, hè. Plaat nog horen die kant op om. En voor een groetsverzoek of een reactie kunt u dus reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. Zijn luister mee, kom eens aan. Een goeiemorgen.

Ja, goedemorgen luisteraars, tijdens een verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Oh, goedemorgen, Zijn en Andrea door Recuratie, plaatsen horen die aan de band en luister ook maar met erop de stream, hè. Ook Kees en Sylvia er aan de balk, plaatsen horen die aan de band en luister ook maar mooi met. Goedemorgen, Klaproos. Kun je een plaatje draaien voor Jolanda en Sophie? Doe maar de Walk of Life van de Dire Straits. Groet, hier is Willy Moes. Nou, Willy, plaatjes gedraaid. Komt dat zo goed is. Dus er maar mooi door in Kark en Veld. Plaat nog ook die kant op aan, hè. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u dus nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan die 79. Dus nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, de Studio Glabro's bij Vechtdal NL. Goedemorgen, komt de plaat iets weer aan.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5% naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ja, ja. Goedemorgen, luisteraars. Staat in verbinding met de studio Klaproos, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Goedemorgen, Klaproos. Graag een pleitje van één keer Wijngaard en veel beterschap toegewenst. Een pleitje van De Vlam in de Pijp en wordt aangeboden door Herman. Maar Herman aan het uur pleiten, dan gaat hij aan de band. En dus er ook maar mooi mee, hè. En is gedraaid en ik hoop dat het zo goed is.

Ja, maar dan hebben we nog wat mensen die aan gereageerd. Via Facebook is Alfred Dobben, Sylvia Kramer, Ronald Ulich, Heidi van Spijken, Chris Kramer, Erik van der Hoek, Roele Vraar, Harm Bloemberg, Paulien Hulst, Joke Dekker, Henry Gerrits. Natuurlijk ook Harm Bloemberg, Henk Grotenhuis. Nou, dan hebben ze allemaal weer raad, hè. Ook Kees Kramer natuurlijk, hè. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u altijd nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt die 06 25 35 44 en dan de 79. Zeg, luister mee, komen ze weer aan. Ik ben dus nog afgestemd op de Klaproos hier vanaf Drachter opslagen vanaf de Tippen Boulevard. En de Ramlim live gepresenteerd hier vanuit de Stoogakker. Zeg, luister mee, komen ze aan. Mooi.

0: Hier is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hier op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie. Maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

Ja, ja, goedemiddag luisteraars. We zijn in de verbinding met de Studio Glabro's gepresenteerd in je B-vechtbal. Hello. En alle mensen die aan het in bent, iets smakelijk toegewenst vanuit deze studio. En dan hebben we nog in mijn verzoek hier in mijn mooi plaatje van onze moeder, schoonmoeder en oma aangeboden. Ben, Judith en Ruben is gedraaid. Honey, en ik hoop dat het zo goed is. En dan horen we met lesstuur die bezig. En dan vanmiddag de Beltman Show en vanom de Moesie. En voor een groetverzoek of een reactie kan het nog even onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Luister mee, komen ze weer aan. Een goede middag. Hoi.

Ja, goedemiddag luisteraars, was in de verbinding hier met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. Wij gaan eruit, de Badmachine hebben het over en van om de boeze. Het nieuws er nog helemaal achteraan is gebeurd vanaf deze zijde. En volgende week vanaf 8 uur zijn wij weer aanwezig. Hè? Ze zijn tot volgende week, dat was een Studio Glabro's Vechtdal NL. Ajo! Iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En voor het reageren natuurlijk ook. Hè?

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

1, 2, luisteraars een bijzonder goede middag, dus luisteraars een goede middag. Ik zat even afgestemd hier op de Zennetje Beltman Show vanuit het Nieuw-Leuzen. Wat blijft in de prijs weer op de zondagmiddag. Ook Arnold de Klaproos, ik bedank voor de plannen van vanmorgen. Ik heb er niet veel van meegekregen, maar de lessen waren voor mekander, hè. Ik lag een mooi poosje op één oor, hè. Maar blijf gaan ook met de vinger goed naar de dochter opslaan, Arnold. Luister maar zelf met door. Luisteraars voor reacties op nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990, hè.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

1-2. Luister eens een bijzonder goede middag. Dus luister eens een goede middag. Staat in de vinding hier met de Belmer Show vanuit Nieuwleusen. Bij Verda NL dus 105.6 en hoop dat hem zo goed is, hè? Luister even reacties op nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990, hè? Ook mijn vijf moeder in Nieuwleusen, luister maar zelf met. Zullen jullie straks weer een keer verschijnen, hè? Zo was weer prima weer, kerel. Ook Lars van de Palm FM van de vrijdag. Luister maar zelf mee. Het lijstje is ook dikker dan natuurlijk, kerel. En bedankt voor de WhatsApp, hè.

Dus prima en nog bedankt voor de gezelligheid gisteravond. Ook André de Pinkelman met Jantje. Los hem mezelf met door in Staphorst, dacht ik. Mooi jullie weer gesproken te hebben, hè? Bij het Milano-team, hè? Maar luister maar zelf mee en bedankt voor het WhatsApp. Een plaatje gaat natuurlijk voor jullie in de honden natuurlijk. De Pinkelman met Jantje en Margo, hè? Oftewel de Pinkelman met de KDV.

Zo was het hem prima bij Wierden. Ook Henry de Moeze, lust me zelf met door. Bij Wierden. Het plaatje is ook speciaal voor jou, kerel. En we houden jou vanavond wel weer, hè.

Dus luisteraars, ik wens u een bijzonder goede middag toe. Zoals in de verbinding met de Belmans Show vanuit Nieuwleusen. Bij Vechtel NL dus. Dat alles op de 105.6 en ook op www.rtvvechtel.nl.

Maar zo zijn kon de plannen branden hier. Veel luisterplezier. Dit is de Belmer Show vanuit Nulleuzen. En met nummer 0633 en dan de 444-990.

is het verhaal van een jongeman die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht en door de kortzichtigheid van veel mensen

Plotseling greep een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

0: dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
6: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

1-2. Lozen is een bijzonder goede middag. Dus Lozen is een bijzonder goede middag. We zitten hier nog steeds in verbinding met de Belmershow vanuit Nieuw-Lozen op de zondagmiddag. Bij Vechtel NL. En Lozen is voor reacties een nummertje nog steeds 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990. Hey Beltman, wij luisteren. Duin en Thea, de groetjes. Ook Duin, bedankt voor de WhatsApp. Luisteren we zelf mee daar in de Leuzen. Duin en Thea. Dat was hem gezellig gisteren, hè?

Mooi, hier ook Sound uit de box. Ook Jan Albers en bedankt voor de WhatsApp. Luister maar zelf met aan die kant. En mooi dat de Sound uit de box komt, hè. Luister maar zelf met. Plein ook dikke de wand natuurlijk.

Dus Lozas, een goedemiddag dus. Dat is in verbinding met de Welcome Show van Audio Leuzen. Wat blijf je in de prijs op de zondagmiddag. En we hopen dat de pleidekeuze benen de smaak maar van vanmiddag.

Ik laat deze hotel in Muiden lopen hier. Gaan verder met de verkoudenschijfjes. En dus Rosa's voor nummer. Nee, van eventuele reacties nummer 0633. En dan de 444-990. Dan gaan we zo verder met een plaatje van Jannes, hè.

Dus luisteraars, een goede middag en veel luisterplezier toegewenst. Je luistert het mee en staat in de verbinding met de Belmershow, dus vanuit Nuluizen. Een goede middag.

0: dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

Hey, Lozen, een bijzonder goedemiddag. Dus Lozen, een goedemiddag. We staan in de verbinding met de Belmershow dus vanuit Nieuw-Lozen. Bij Vechtel NL. Oh, dat plaatjekeus bij in de smaak maar van vanmiddag. Hè? En Lozen, voor je reacties een nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444 en de 990. Even kijken, we luisteren mee in de Disco Bunker in Delzen. Goed, Mike van de studio De Groene Knuppel. Ook Mike van de studio De Groene Knuppel luistert nog zelf mee daar in Delzen. In de Disco Bunker. En bedankt voor de WhatsApp, kerel. Luister mezelf mee daar. Dat pleit je met vriendelijke grote richting Delzen, hè?

Dus luisteraars, kom dat blijven voor aan hier. Dus de Belmer Show vanuit Nulozen. Met de nummer 0633 en dan de 444-990. Dan gaan we verder met het blij van de Wigo's met de Zwabber. Hè. Komen ze weer aan. Een goede middag.

1, 2. Luisteraars, zoals het goed is, is de moezenzoom bij de mast in Van Vechtel NL. Gaat zo een paar minuutjes op de noodband. Moet even wat veranderen, hè. Dus William van ook de moezen. Succes aan die kant in Brankerel, hè. Ik bel hem zo. Dus luisteraars, zo hebben een paar minuten in op de noodband en dan weet je er een van, dan ben ik straks wel weer, hè. Maar dan weet je iemand wat van. Dus tot zo, hè.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

1, 2, Loza is een bijzonder goede middag. Dus Loza is een goede middag. Zet nog steeds in verbinding met de Welbenshow vanuit de Leuzen. Wat blijven ze in de praatjes weer op de zondagmiddag. En hoop dat een beetje in de smaak maar van zo, hè. En Loza is voor reacties nummer 0633 en dan de 444 990. Dus 0633 en dan de 444-990, hè. Ook Arnold de Klaproos, ook even bedankt voor de reactie. Pleit je ook dik aan de wand richting Drochter opslagen. En luister gezellig met door, hè. Ook Heimi Schuurman, luister maar zelf mee. Pleit ook dik aan de wand. Mooi dat hij daar in maan staat, luister maar zelf mee. Ook de Tosca uit Dalsen pleit ook voor jou in de ronde natuurlijk. Daar in Dalsen City. En mooi dat hij daar weer afgestemd staat, hè.

0: Zoals hem, mooie plaatjes. Ben een belman van Gerrit, jouw vader, mooie plaatjesmaker. Ja, dat klopt, hè. Even kijken, zit hier live aan schap, hè. Goed naar het Kerkenveld van Henk. Dan zegt mijn vader, dan moet het Henk de Lange winnen, hè. Vraag u het nu los, hè?
1: Ja, denk ik, ja.
0: Dus Henk uit Kerkenveld loos hem zelf met door. En ik heb mijn goedjes dan van mijn vader, hè. Wij zijn ook weer lozen erbij. Ook Ricky en Jans. Oftewel Jans en Ricky uit Nieuw-Lozen. Lozen maar gezellig mee. We hebben nog een uur die muziek van deze gang, hè. En dan vanaf 6 uur kunnen we verder lozen naar de Moeze, als het goed is, hè. Als dan Sibami schrijft met Mario op, hè. Ook die beste man uit Nieuw-Lozen is ook weer wakker. Oftewel de Hendry, de pionier. Nee, ik slaap niet, hè, anders zag ik hier ook niet, hè. Dus dan maar gezellig met de Pajo. Ook voor Gerda en Helianne en Florian. Dat was prima hier bij de mast. Ook de Moeze. Ook bedankt heel voor die internet, hè. Dat is wel handig, hè, man. Dat dutte je het niet. Weer afgelopen, hè. Verdikken. Nog één die, hè. Dan gaan we weer.

Dus Loosers, een goedemiddag dus. In de verbinding met de Belpershow vanuit Nieuw-Leuzen. Wat blij zijn de prijzen weer op de zondagmiddag. En we hopen dat het in de smaak maar van zo, hè. We beginnen al de jodel ook nog, hè. Loosers, we laten deze plaat in mout lopen. En dan gaan we verder met de verkaalde schrijfjes. Ik wens een bijzonder goede middag toe. En veel luisterplezier. En 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990, hè.

0: morgen komt een hele nieuwe dag.
1: Ja, lieve meid, eens als je groot zal zijn, dan gaan we samen op reis, ver weg. Ja, lieve meid, en op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet

1, 2, 3. Loza is een bijzonder goede middag. Dus Loza is een bijzonder goede middag. Je was hier verbonden met de Beltman Show vanuit Nieuwleusen. Die op de zondagmiddag. En we hopen dat de platenkeuze bijna genoeg was. En Loza is bedankt voor de aandacht, voor het reageren. En tot de volgende keer maar weer. Ook Henry de Moeze, ook succes aan die kant. En draai die Telstar filter maar eens weer vol, hè?

Dus luisteraars, dit was hem hier van deze kant. De Bulbashow vanuit Neerleuzen. En we hopen dat hem goed was, hoor. Prima plaatjes, kerel. Ook de Pinkelman en Jantje, en bedankt voor de reactie. En mooi dat hij aanstond daar vanmiddag. En bedankt voor het bericht natuurlijk. En doe het voor, hè.

Dus luisteraars, veel luisterplezier bij de Moezen. En Henry, succes hè. Wij gaan nog één plaatje erin gooien hier. En als het van deze kant gebeurt. Bedankt voor de aandacht en voor de reageren. En een fijne zondag verder. Nou, vast een goede werkweek en een goede week hè.

Dus Rosa's, bedankt voor de aandacht. Ik gooi nog één polka erop hier. Dat is van deze kant gebeurd. En tot de volgende keer. Hè. En aju, en bedankt voor de aandacht. En tot de volgende. Aju.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn.
0: Van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Jouw keuze nummer 1 op de radio.

Goed, luisteraars, neem zonder een goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. We staan weer aan de vinding hier met de Moesefam. Om het blaasje hier op Vechtalen liggen op de vaste zondagavond. En dan met de blaasjes hier allemaal in 405.6. En dan kunt u luisteren via de website van RTV Vechtal.nl. Dus luisteraars, goedenavond. We staan weer aan de vinding hier met de Moesefam. Maar dan alleen met truiders nu op de zondagavond hier bij Vechtal.nl. En voor de reacties 0625 en dan 311. En laat gewoon zo weten dat je luistert. Dus luisteraars, voor een groepverzoek of telefonisch reactieprogramma, luid nummer in dus 0625 en dan 311. En dan komt het allemaal voor elkaar hier aan. Ook allereerst de Zender Belmans Show. Ook Jeroen, ook in bedankt voor de gebrachte blijs van vanmiddag. Er zat ook in prima, kerel. En ook in bedankt voor de verreging van de vakantie. Ik kon het net niet helemaal redden achter aan trek, maar. Maar mag de praten niet drukken, hè? Dus ook de Belmans Show luisteren ze allemaal mee, kerel. Voilà, we gaan ze ook even speciaal voor opstaan door. Locatie van uw leuzen. Ook even uw vader aan die kans, dus de met door. En we zaten vanmiddag ook met steken aan van Sprake Muziek, hè. Was ook een prima voor elkaar vanaf die kant en was ook geen woord van de missen, hè.

En ook nog een bedankt voor de medewerking van vanmiddag. De zender belt ons, Johan. We kunnen weer een 30 dagen ding aan, hè? Dus luisteraars 0625 311 311. En dan gooi ik eens te ver de muziek hier. Verder ook in mijn jaar, ik hoor u. En voor de aangeboden de zender Pinkelman. Ook André ook in bedankt voor de reactie, dus we zullen mee daar. Ook even Jantje aan die kant. En ook even voor de Pinkelman Junior en de KDV. Dus we zullen mee daar aan de Oranje Boulevard, hè?

Verder ook in we luisteren mee. En voor de aangebonden Johanna Kortzoek. Johanna, ook in bedankt voor de reactie. En luister eens alle meedagen locaties van Drochteropslagen. En ook in bedankt voor de reactie. En de klapperhoes zat er vanmorgen ook in prima, hè. Verder ook in we zijn erbij. En voor de aangebonden Jan uit locatie Stabhorst. Ook Jan nog even aan voor de reactie. Luister maar mee daar. En dan moet die dag even Frans die daar. Verder graag even een plaatje van René Kast. En voor de aangebonden Benna Gugelaar. Ook Benna ook een bedankt voor de reactie. Luister maar mee daar. Een plaatje van René Kast zullen we er ook bij zoeken. Moet ik hem die kant op aangedraaid, hè.

Verder ook in succes, kerel vanavond. Ook de Bulbasjoor luistert mee, ook in bedankt voor de reactie. En ook eens smakelijk de hand die kant, hè. Goed luisteren, we gaan ook verder met de muziek hier. 0625 en dan 311, 311 en dan komt ook even voor elkaar hier, hè. Dus 0625 311 311 voor een goed verzoek of telefoonsreactie. We gaan ook verder met de muziek hier en we zien een bijzondere goede avond toe.

0: is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. We staan in de vinding hier met de Moes FM. Ambulum vanuit locatie Kerkenveldweg met de blijdje hier op Vechtdal. Naar liggen op de vaste zondagavond. En ik hoop op een goede verbinding van spraak en muziek en druk van toestel leer. En dat elkaar allemaal in arriveren mag in de landen, hè. Dus luisteraars, goedenavond. Er staat in de vinding hier met de Moes FM. En dan met een stokapplaat niet voor de vuist weg hier op de zondagavond. En ik hoop op een goede verbinding van spraak en muziek, hè. Luister voor de reacties 0625 en dan 311 311. En laat gewoon zo weten dat je luistert. Dus 0625 en dan 311 311. Om alleen voor een groepverzoek of afstandsgebord. En laat gewoon zo weten dat je luistert.

Dus 06 25 311 311. Komt voor elkaar hier, hè? Verder ook in Boerham, de locatie Gieten, ook in Brank voor de bel vanaf die kant. Luister gezellig mee met de blaadjes. Moest een plaatje van Broes gedraaid worden. Nog een plaatje van YouTube. Nou, we zitten op luisteren mee zoeken. Boeramlinken, luisteren ze meer in de Melktempel. En ze worden ook in richting Gieten gedraaid vanavond, hè? En ook een bedankt voor de bel vanaf die kant, Boeramlink. En luisteren ze mee daar. Verder ook in. Graag een blaadje van René Kast. En voor de maaggeboren Bernhard Gruglaar. Ook Bernhard de locatie Hoogeveen luisteren we mee daar. En zullen we hem best een doen voor blaadje. Verder even verluisteren mee, Henry. En de groeten komt van de Tosca. De Tosca, bedankt voor de reactie. Luisteren we mee daar. In de locatie van Dalsen. En dan worden we ook erbij met de Tosca. Verder even, we zijn erbij. En voor de maaggeboren Jan Jansen, de locatie Stabhorst. Ook Jan, ook bedankt voor de reactie. En luister mee daar. Verder even, we luisteren mee. En voor de maaggeboren door Johanna Korts. Ook Johanna, ook bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee daar. Ook in speciaal voor de klapperooster aan die kant. Dus we zullen mee daar aan de Tibbeboulevard, locatie van Drochter opslagen. En dan moet de vanger daar ook een maand staat. En dan kunnen we met steken ontvangen vanmorgen de studio klapperooster.

verder ook in mooi stukje muziek. En voor de aangeboden de zender Belman Show. Ook Jeroen ook bedankt voor de reactie. En ook in iets smakelijker aan die kant. En luisteren ze dan mee in de studio aan. Ook de zender Pinkelman ook nog in bedankt voor de reactie. André luistert ook mee daar. Ook een Jantje aan die kant. Ook voor de Pinkelman Junior. En ook voor de KDV luisteren ze dan mee daar. Nog Aas van Stabos, de Handel Oranje Boulevard. En ook bedankt voor Brigitte, André. En luister mee daar. Dus luisteraars 0625-311-311. Dit is de moesten van het Kerkenveld. Allemaal in mijn traditionele op de zondagavond hier bij Vechtlal.nl. En ik hoor dat de winning hem goed is en dan kan ik hem goed blijven vanavond. Maar goed, ook eens verder met de muziek hier. Luister mee en blijf erbij. 0625-311-311. Dan ga ik eens verder met de vocale schijfjes. Goedenavond.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat nog steeds in een vinding hier bij de Moes FM. Om het blijzio verder al naar liggen op de vaste zondagavond. En dan worden de vindingen in goed is van spraak en muziek, hè? Dus luisteraars, goedenavond. U staat dus in de vinding hier bij de Moes FM. En dan een stuk wat blij is hier op de zondagavond hier bij Vechtal NL. En ik hoor dat de vinding hem goed is en ook hem goed mag blijven. Luister voor de reactie op programma luid nummer 1 is 0625. En dan 311-311. Dus 06-25-311-311. En dan komt het allemaal voor elkaar, hè?

0: Dus 0625-311-311. Dit is maar de moezen van het Kerkenveld. Om met de blijf hier op de vaste zondagavond die je bijvecht al en al. En voor een eventuele reactie 0625 en dan 311-311. En dan komt het allemaal in oogje aan de oogje van elkaar hier, hè? Goed, we gaan dus verder met het nieuws hier van 8 uur. En dan gaan we snel verder met de vocale schijfjes. Dus luister mee, blijf erbij. 0625 311 311. En dat komt voor elkaar, hè?
1: Dit is het nieuws van 8 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Buurvrouw, je mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
6: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

goed, luisteraars, neem zonder een goede avond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat een steeds in de vulling hier met de Moes FM. Om me te blijven hier op Vechtal naar liggen op de vaste zondagavond. En dat allemaal gepresenteerd hier via de 105.6. En nog even luisteren via de website van rtvvechtal.nl. Dus luisteraars, goedenavond. Dus dat is een vinding hier met de Moes FM. Allemaal blijft hier op Vechtal en liggen op de vaste zondagavond. En ik hoop op een goede verbinding van de spraak en muziek, hè. Luisteraars, voor een groepverzoek of telefonische reactieprogramma luidt nummer in dus 0625. En dan 311. We liggen bijzonder benieuwd naar waarin zo geluisterd wordt hier op de zondag. Dus 06 25 311 311. En bekijken we zien, moet aan de man staat van Spraken Muziek aan.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De Afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Combus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat het is in de vinding hier bij de Moes FM. Op het blijft hier verder al naar op de vaste zondagavond. En ik hoor dat de geluiden blijven in de smaak van de luisteraar. Luisteraars, u kunt blijven reageren op het programma hier. En het is een nummer die dus 0625. En dan 311. En laat gewoon zo weten dat je luistert.

Dus luisteraars, voor de reacties 06 25 311 311. Dit is hem, de Moesel van het Kerkenveld. Allemaal met het plaatprogramma hier op Vegdal. En dat allemaal hier op de vaste zondagavond. En dan komen we een goede verbinding van spraak en muziek. En dat de aangeboren schrijvers een smaak van de middenluisteraar.

Verder even een plaatje van Wendy Rommel, Trommel roeft. En voor de wagenbonden Bernard Gugelaar uit locatie Hogeveen. Ook Bernard luister mee daar. En ik word het nog steeds in bij mijn kerel. En luister gezellig mee naar de locaties van Hogeveen, hè.

Goed, nog een reactie op de volgende. Hier. Verder moet ik een plaatje draaien nemen van de Paladijns met Jon Liefstewens. En even een plaatje van Suzy met De Wereld is Leeg Zonder Jou. En even een plaatje van Corrie. Moest er even gedraaid worden. En dan wordt hem aangeboden door Roosmarie. Moest hem speciaal zijn voor Roosmarie. In de locaties van Slagharen, daar op Ponypark. Nou, luister zelf mee daar. En ook hem speciaal voor Gerard aan die kant. Nou, luister zelf mee daar. En ik heb de blaadjes erin bijgezocht. En kom eens ook een man. En luister zelf mee daar in de locaties van Slagharen. Ik heb er een mooi toepasselijk plaatje bijgezocht. En luister zelf mee met de blaadjes vanavond. Dus ze zijn ook hem speciaal voor u bestemd. En luister mee daar.

0: dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yo.

Goed, luisteraars, een bijzonder goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. We stonden een vending hier met de Moes FM. Amber Blijsje of Vechtal, en dan liggen op de vaste zondagavond. En dan worden we een vending in Goedenavond van Spraak en Muziek, hè? Ga de banden studio verlaten hier en dan... Kunt u morgen weer verder luisteren naar de Studio Pioneer vanuit Nieuw-Leuzen. Draait u de blaadjes verder. Luisteraars, voor een laatste reactie 06-25-311-311. En dan voor de reactie nog opgelezen hier en dan ga ik de band ook verlaten hier aan. Verder even Top Henry bedankt en tot de volgende. En de groet ook over de Tosca. Ook de Tosca, bedankt voor de reactie en voor dat ik erbij waren. Hè? Ook Bernard Gugelaar, bedankt voor de reactie. Blijf van sluitingstijd. Nou, ook bedankt voor de reactie, Bernard. En moet ik erbij waren vanavond. Hè?

Verder moet ik mijn Palladium Specium draaien voor Rosemarie. En ook in voor Gerard. En er moet een blaadje zijn van Corrie Konings met Huilen is veel te laat. Ook een blaadje van Suzy met De wereld is leeg zonder jou. En een blaadje van de Palladiums met Jouw liefste wens. En ontvangst was hem goed in locaties van Slagharen op Ponypark.

Nog in bedankt voor de reactie van die kant. De beleidjes zijn ook gedraaid en ik hoor dat er ook een groen is, hè. Ook Boren, ik ook nog een bedankt voor de bel van vanavond. Plaatje van YouTube en Bruce zijn ook gedraaid vanavond en ik hoor dat er ook een groen is, hè.

Dus luisteraars, goedenavond. Dit was de Moeser van vanuit Kerkenveld. Amblem traditioneel hier op de zondagavond hier bij Vechtlal.nl. En dan komen we een goede verbinding van spraak en muziek aan. Luisteraars, ik ga de banden sturen verlaten hier. U kunt morgen nog een verder luisteren naar de Studio Pioneer vanuit locaties Nieuw-Leuzen. En dan draait hij de blaadjes verder aan. Dus luisteraars, ik ga de banden uit hier. Iedereen bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende ronde maar weer aan. Een klein stukje Man of Action hier en dan geef ik de man die vrij aan. Goed, ga eruit hier. Goedenavond en wel trusten.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.
0: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3.